0: Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken

0: soorten krijgen een tweede leven bij wgswitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? wgswitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
1: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
3: Trump wil de komende dagen met de Canadese praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Hallo!

0: boekjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

is vooral een grote stijging bij bedrijven die benzine en diesel produceren. De hogere omzet komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die zijn nu uitgesteld. En het weer, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt een graad of 20.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
3: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder paard.

0: pauze. En ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
3: Wij verwennen je oren.
4: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal heeft de industrie in Nederland flink meer omzet gedraaid. Er is vooral een grote stijging bij bedrijven die benzine en diesel produceren. De hogere omzet komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die zijn nu uitgesteld. En het weer, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt een graad of 20.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie. Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
3: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven

0: Je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
1: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de armste wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijperen in je oren.
3: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. Brandweerlieden hebben de hele nacht doorgewerkt om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld, omdat er een conceptakkoord is. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. En beveiligers op Schiphol gaan mogelijk vanmiddag al actie voeren. De vakbonden geven de luchthaven en beveiligingsbedrijven tot 12 uur de tijd om met toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden. En het weer, regen, met in de middag in het noorden ook wat zon, en het wordt een graad of 20 vandaag.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had de importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
7: Dit is het programma 350 Regioruil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548 68.

0: Nou, die AOW die heeft hij al lang gehaald, toch?
1: Jazeker. 80 jaar. Goedemorgen.
0: Ja, en hij is nu in een verpleeghuis herstellende van een best wel behoorlijke operatie aan zijn hart.
1: Ja.
0: Ik heb het over Henk Wijngaard.
1: Klopt. Ja,
0: ja, dus hopen dat hij daar gewoon goed uit gaat komen. Welkom. Zeker. Goedemorgen, Hattie.
1: Goedemorgen.
0: Nou, tot 12 uur.
1: Ja.
0: Maar zonnig, hè? Ja. Ja. Vertelde jij.
1: Ik heb wel een woord, dus jij mag mooi raden, want ik heb ook al het antwoord.
0: Oh, en welke spelletjes hebben we nog meer?
1: Nou, sowieso de leuke prijsvraag van het grote warenhuis met het rode logo, voor een grote slagroomtaart voor 8 tot 10 personen. Daar heb ik ook inmiddels een prijsvraag voor. Het draaiorgelmuziekje. Daar ga jij weer
0: daar ben
1: voor
0: ik
1: zorgen.
0: Ook, ja.
1: Ben jij heel goed in.
0: Druk mee.
1: En we hebben een nieuwe Raad de Plant. Maar dit keer is het een groente. Ik
0: leuk.
1: Vind het wel leuk.
0: Ja. Ja. Hebben we een patatvraag?
1: Nee, die hadden we vorige week.
0: Ja.
1: Dus. Nou, maar dus geen Gea, maar wel Gerrit Spijker om 10:15. En ja, Gea helaas niet. En om 11:30 onze weerman Freddy Palman.
0: Blijf erbij. Ons telefoonnummer is 0548-681010. Dus 0548-681010. En dan kun je bellen als jij antwoorden weet op de spelletjesvragen. En je mag natuurlijk ook altijd een plaat aanvragen. We zijn te zien op TV 350... ik zie ook, jij bent goed in beeld. Dank je wel trouwens voor je cadeautje.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: En ik heb nog wat gekregen, maar dat ga ik straks vertellen.
1: Oh, ben benieuwd.
2: De omroep voor Rijs en Holten.
3: Je luistert naar Radio 350.
2: 92.3 FM.
3: Weet wat er speelt.

0: vaderdag.
1: De eerste was al hard, nu gaat die tweede af. Die ding is 63 als ik zeetje trap. Had ik veel hier niet gedaan, dan was ik beter af. Kopie bij, tenen strak, ik rij er met het teetje strak. Nieuwe klep, ik meet hem af. Zweten ben die hete gast. Frons leidt tussen wegen af. Op tietje met de regenpak. Een tientje als ik beetje bras.

0: roken. Ik hoor die golf van GR, maar ik kom Bentley kopen. Meestal laat het stil, die hoeren ga je hier voor geld verkopen.
1: Twee maal geschoten op jullie.
2: Wat schiet in de straat?
3: Welke gemeente?
2: Amsterdam, in Stadjeestraat.
3: Neemt u door.

Anita Baker met Sweet Love. Ja, daarvoor hoorde je Boef, Natte Sokken. Nou, dat wordt niet echt gewaardeerd. Maar ja, soms heb je even, moet je even in de snelheid, moet je even iets.

0: De 0548-app 68-10-10 kregen we een verzoekje binnen over ZZ Top. Nou, ik ga nog wat even erbij vertellen over ZZ Top. Dit is trouwens voor Alidus Altink. Want overleden is namelijk drummer Frank Beard. En hij is 77 jaar geworden. Nou, Alidus, wij gaan hem draaien. ZZ Top en Sharp Dressed Men. De enige man zonder baard, schrijft collega Gesinus Dangemond. Beter bekend van Els Rock. Ik ben benieuwd wat het weer gaat doen.
1: Ja, ik ook.
0: 11:30, contact met Freddy Bouwman, onze weerman. Vandaag dus geen contact, helaas, met Gea Santema.

0: Dankjewel voor jouw verzoekje, Alides. En het grappige is dat ik op dat moment was ik zelf ook al op zoek naar ZZ Top. Ja, Frank Beard, 77 jaar, overleden. En volgens mij is er nog één iemand over. Nou, je luistert naar Radio 350. We zijn er tot 12 uur en we hebben spelletjes. En zo hebben wij bijvoorbeeld het draaiorgelspelletje. Dan moet je gaan luisteren en raden welke plaat jij hoort. Nou, zal ik hem eens eventjes in gaan starten? Ik ga eerst aan Hattie vragen, welke broodjes?
1: Nou, ik heb twee heerlijke broodjes, namelijk hot chicken. Met krokante kip, dillensaus, komkommer, sla en sriracha mayonaise.

0: The Raining Men van de Weather Girls. Dat is toch wel een van mijn favo-plaatjes aller tijden. En je hoort het muziekje al. En dat betekent dat wij richting... Ik denk richting... Enter. Toch
1: denk
0: wel.
1: Ik, denk ik met het vieze weer.
0: We gaan hem erbij halen. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ben je in de Enter dan bijna ongeveer 11 kilometer van de plek verwijderd waar ik mij nou bevind?
1: Oh, Twickel.
2: Goed zo. Ik mag er niet meer mee over de hoofdvries.
1: Oh, jammer. Nee, ik denk, nee, ik hou me maar stil.
2: Je hebt wel koelkasten genoeg.
1: Oh, is dat zo?
2: Ja, weet ik niet.
1: Ja, dat zeg jij. Nee, grapje. Maar ja, ik denk dat er weinig kan gebeuren vandaag met al die regen. Of valt het mee?
2: Valt nog wat mee. Ik was bezig de appels bij elkaar gaan doen, man.
1: Oh ja. Ja, en wat wordt er van gemaakt? Appeltaartje? Appelmoes?
2: Ja, appelmoes, appeltaart, appelsap.
1: Lekker.
2: De meeste, ja, maar heel veel wat eronder liggen, daar kun je verder niks mee. Dat is allemaal door het droogte naar beneden gevallen.
1: Jammer, hè?
2: Ja, jammer. Het is niet anders.
1: Dus de oogst is sowieso minder?
2: Ja, en kleiner.
1: Ja, ook dat. Ja.
2: Vooral kleiner.
1: Ja, jammer, hè?
2: Ja, ja. Dat is de natuur, daar moet mee doen. Het is niet anders.
1: Ja, dat is ook zo. En verder, qua fruitgebied dan, is dat nog veel op Twickel?
2: Ja, we hebben pruimen. En pruimen, en daar staan die hout nog. Ja, verder bessen en zo is natuurlijk allemaal al voorbij. Hè?
1: Ja, dat is voorbij, ja. Ja, en peren? Appels?
2: Peren, ja, die rijpen nog. En ik zei je net bij dat lijffruit, dus daar zitten de nodige peren wel aan. Maar er zijn over het algemeen heel veel stoofperen bij, dus dat is nog niet oogstbaar.
1: Maar zoals die oogst van die appels, wordt dat gewoon verkocht bij Twickel? Of?
0: Die vraag had ik ook in mijn hoofd.
2: Ja, goede appels verkopen wij gewoon aan de bezoekers. En de rest die gaat met een paar weken gaat het geperst van bananen verkopen. Dat is appelsap. En dat is fantastisch, fijn appelsap, hè?
1: Ja, dat zal best.
2: Ja, dat is puur appelsap. Ja. En dat is heel wat anders dan.
1: Klopt.
2: Dan de pakken.
1: Dat is een pak, ja.
2: Waar wel een appel op staat. En als je dan aan de achterkant leest, is dat maar een paar procent de puur appelsap.
0: Ja. Maar met zo'n apparaat kun je dat zelf echt super lekker maken.
2: Ja.
0: Of
2: ja,
0: misschien met zo'n draaien. Wij hebben
2: zoveel appels. Er zijn bedrijven die. Als je daar met bijvoorbeeld 70 of 80 kilo appels komt, dan. Dat is wel ongeveer het minimum. En dan maken ze een lekkere pak appelsap van. En dan kun je kiezen of je in een pak van 2 liter hebben of in een pak van 5 liter.
0: Nou, dat klinkt allemaal dan heel erg goed.
2: Ja.
0: En is daar veel verkoop ook in?
2: Ja. En als, want als je zo'n pak koopt, blijft hij een jaar goed. Maar breek je maanden, kun je er nog 3 maanden mee doen.
1: Zo. Oh. Zo, dat is wel heel
2: goed. Maar in de koelkast zitten. Ja, dat zit net als. Als in Frankrijk die grote pakken wijn, dan zit zo'n tapkraantje aan en dan kun je tappen.
0: Maar doen jullie ook bijvoorbeeld, ik weet niet of het kan, appelstroop maken daarvan?
2: Dat zal ook wel kunnen, maar dan moet je natuurlijk intikken.
0: Maar dat doen jullie niet?
2: Nee, dat doen wij niet.
0: Nee, oké.
2: Okay. Ja, dat weet ik ook niet. Dan moet je natuurlijk koken en van alles, dat weet ik ook niet waar je eraan mee moet.
0: Maar. En wanneer kun je dit soort producten kopen bij Twickel?
2: De appels, dat kan vanaf nu. En de appelsap, dat duurt nog een week of 3.
0: Maar is dat dagelijks open? Of?
2: Wij zijn open op de woensdag en de vrijdagmiddag.
0: Kijk. En dan van hoe laat tot hoe laat?
2: Van 1 tot 4.
1: Ja, ook mooie tijd.
0: En het adres van Twickel?
2: Twickelerlaan 11. Dat is de moedertuin waar ook de bordering zit. Ach, daar weet iedereen.
1: Ja, het staat ook wel duidelijk aan.
0: Maar ik denk, ja, er zijn nog wel toeristen, hè, hier in de omgeving.
1: Oh, zeker.
0: En die zitten misschien wel via de televisie, omdat ze nu niet echt lekker buiten kunnen zijn. Zitten ze naar TV 350 te luisteren en te kijken. Kan.
2: Ja, dat kan. Nou, dan lopen hier net toevallig 4 mensen rond die dus ons met een bezoekje vereren.
0: Nou, kijk. Nou, superleuk.
2: Dus iedereen kan, die kan rustig komen. Alleen de verkoop staat niet voor 1 uur.
1: Duidelijk. Helemaal duidelijk. Je hebt een nieuwe raad te plant, Gerrit.
2: Ja,
1: En dit keer een groente.
2: Ik moet dus in de groente doen. En ik heb
1: leuk.
2: Vorige week zelf uitgedund en uitgepoord. En dat kwam helemaal leuk. Ja, het is een heel lekkere groente. Ja, dat kan ik maar zijn. Een heel verhaal erbij afsteken. Maar ja, dan is dat gedaan voordat ik de telefoon niet aanleg.
1: Dat is zo.
2: Dat is zo. En je hoort, de groente, die hoort wat de familie van een sigorij achtergaan. En als je hem door laat schieten, dan heeft hij ook blauwe bloemen.
1: Oh.
2: Het is best lekker.
0: Ik denk dat ik het weet.
1: Blauwe bloemen?
0: Ja.
2: Als hij bloeit, ja.
1: Ja, dat snap ik, Gert.
0: Blauw of paars?
2: Heel donkerblauw. Want de sigarij heeft dat namelijk ook. En daar hoort hij hier tussen. Wist ik ook niet wat het opzocht, maar...
1: Wil je er nog iets bij beschrijven met die groenten?
2: Ja.
1: Hoe die eventueel gegeten kan worden?
2: Ja.
1: Dan
0: wordt het makkelijk, hoor.
2: Vroeger kregen we dat met een papje.
1: Oh, ik moet er niet aan denken, Gerrit.
0: Ja, dat is echt lekker.
2: Nou, de ouderen onder ons die weten nou precies waar het
1: Ja, zeker, Gerrit. Zeker.
2: Volgende week de nieuwe hint. Of een nieuwe plan.
0: Oké, welke groenten omschrijft Gerrit Spijker? Zou je hem nog in het kort één keertje willen doen?
2: Ja, een mooie bladgroente. Die hoort als een familie van een sigorijachtige. Bloedblauw. En vroeger kregen we dat gekookt met een papje.
1: Ja, je blijft bij dat papje.
0: Papje. Doe me denken aan ome Willem. Hey, dankjewel Gerrit. En nog heel veel plezier vandaag daar.
2: Ja, we doen ons best. Lekker droog, lekker warm nog.
0: En dan nog even de sapjes en de appelproducten. Die kunnen dus pas vanaf 1 uur of gekocht worden, maar...
2: De sapjes... Ja,
0: nee, die zijn er nog niet, maar de producten, wat jullie hebben, dat kun je kopen vanaf 1 uur. En daarvoor, hoe laat gaat Twickel open? Wanneer kun je op het terrein gaan?
2: We zijn al open.
0: Ja, maar dat is vanaf hoe laat?
2: Ja, gewoon zo gauw de tuinmensen hier zijn van Twickel. Dan kun je gewoon vrij binnenlopen.
0: Oh, oké. Okay. Dus er gaat dan geen deur op slot.
2: Dat kan de ene dag om 10 uur zijn, maar kan ook de andere dag wel om 8 uur zijn.
0: Nou,
2: dus,
0: helemaal duidelijk.
2: Als je om deze tijd van de dag komt, zijn er altijd wel of vrijwilligers. En dan kunnen de mensen rustig rondkijken.
1: Helemaal duidelijk, Gerrit. Dank je wel voor vandaag. En we wensen jou een hele fijne week toe. En graag tot volgende week.
2: Ik wens jullie hetzelfde toe. En wie weet mag een nieuwe plant bedenken.
0: Ja, wie weet misschien ook. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel.
1: Ik denk het ook.
2: Maar dan nog een hele moeilijke.
0: Oké, houden we je aan.
2: Ja?

0: dat was hem. Nou, ik wil je even vertellen dat ik een andere draaiorgelplaat heb gepakt. Wel van dezelfde, maar volgens mij was dat net een orgelplaat.
1: Orgel.
0: En geen draaiorgel.
1: En geen draaiorgel.
0: Dus die ga ik nu laten horen. En we hebben al echt heel veel goede antwoorden. Maar ik doe hem toch even in de draaiorgelstijl.
1: Ja, is toch wel speciaal.

0: iets heel erg lekkers mee winnen?
1: Ja, twee heerlijke broodjes hot chicken met krokante kip, dillensaus, komkommer, sla en sirtasje mayonaise.
0: Klinkt lekker.
1: Lekker, ja.
0: Maar zullen we ook even naar de andere prijsvraag gaan? Want we hebben ook nog die grote slagroomtaart weg te geven.
1: Zeker. Van het grote warenhuis met het rode logo. En die prijsvraag luidt als volgt. Wie presenteerde de datingshow op Goed Geluk? Het was een hele leuke dame. Ik heb er al een eentje bij gegeven. Wie presenteerde de datingshow op Goed Geluk?

0: Toto en Hold the Line. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente Rijsselholten. 25 jaar alweer.
1: Zo.
0: Dat is echt alweer een heel... Ja, een hele tijd. Maar organiseert Kerk in Holten op zaterdag 5 september het Kerkenpad. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen in de deelnemende kerkgebouwen. Of je nou inwoner bent van Rijzen of Holten, of je bent toerist in onze mooie gemeente, dan is dit een unieke gelegenheid om de kerken van binnen te bekijken en meer te ontdekken van hun geschiedenis, de geloofsgemeenschap en hun activiteiten. Nou, tussen 10 en 3 uur openen de deelnemende kerken hun deuren voor belangstellenden. Nou, is toch wel heel erg uniek. Maar dat het alweer 25 jaar bestaat, hè, de gemeente.
1: Oh, gigantisch. Wat een tijd alweer, ja.
0: En vind jij het nog steeds een goede combi, Rijsselholten?
1: Jawel, jawel.
0: Echt?
1: Ja, moet je eerst even aan wennen, maar...
0: Nee, nog steeds niet. Ik had eerder verwacht Rijzen met Enter.
1: Ja.
0: Goh, ik kreeg trouwens gisteren een woord uit Enten te horen. Nee, ik ben het nou weer kwijt. Hoe dat was ook zo'n uitdrukking.
1: Maar ja, en dan weet je niet meer.
0: Nee, ik zeg schrijf het op. Ja, zegt die man, dat kun je niet opschrijven.
1: Oh, kun je niet opschrijven?
0: Nee.
1: Waar had het
0: hij was ooit hier geweest trouwens.
1: Dus het was echt Entes dialect. Ik denk dat ik het weet. Is dat niet van Dengen? Ik weet het ook niet. Dialect.
0: Nou, hij had ook een boek geschreven. Een hier. Nee.
1: Oké. Okay.
0: De Mojo. Nee. Ofwel. Okay. Oh, ze zijn hier een keer geweest. Ja. Ik had er ook helemaal niet over moeten beginnen.
1: Nee, maar jij komt er zo nog wel op.
0: Waarschijnlijk niet. Hé, maar die antwoorden. Want je had een leuke vraag, namelijk bij de grote slagroomtaart.
1: Ja. Namelijk, wie presenteerde de datingshow op Goed Geluk? Wie dat presenteerde? Ja, en jij zei net, in 1988 was dat.
0: Ja.
1: Nou ja, maar wel erg leuk. Ik vind trouwens heel jammer dat al die leuke programma's er niet meer zijn. Dan denk ik, dat kan toch ook nog voor deze tijd? Je bent wel aan vernieuwing toe, maar toch...
0: Nee, maar ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja.
0: Tette Braak.
1: Oh, geweldig.
0: Nou ja, Willem Ruis... Ja, dat is ook alweer heel lang niet meer onder ons.
1: Ja, en dan had je die bruidsshow, honeymoon quiz.
0: Och ja, met die...
1: Ja,
0: sorry, quiz. Dat was leuk, ja.
1: Dat was ook leuk, met die...
0: Cavia's of marmotten.
1: De marmotten race.
0: Ja.
1: Oh, geweldig. Ja, dat vond ik echt leuk.
0: Ja, dat waren nog... En de Mounties.
1: Ook leuk. Ja, ook leuk.
0: Dat was ook altijd grappig, hè?
1: Ja. Ja, maar wat je dan nu hebt, zijn wel wat leuke dingen. Maar er zijn ook programma's, dan denk ik, nee, dat hoeft om mij niet.
0: Nee, maar dit was echt familievermaak.
1: Juist, dat zeg je helemaal goed. Echt familievermaak.
0: Stuivers in.
1: Ja, dat had je ook om 5 uur.
0: Ja, maar ook dat was altijd zo bijzonder. Je had het namelijk alleen maar op woensdagmiddag.
1: Ja, leuk.
0: En op de zaterdag.
1: Ja, dat was ontzettend leuk, ja.
0: Ach, waar blijft die tijd, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou, het nummer is 05. We worden er stil van.
1: Ja, maar het is gewoon jammer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en toen...
1: Jij wou het nummer even vermelden. 0548-68-1010.
0: Koffie was trouwens heerlijk.
1: Ja, lekker hè.
0: Een beetje, wat had je er wel heen gedaan? Een beetje...
1: Een heel klein theelepeltje huisman.
0: Lekker.
1: Echt van vroeger hè.
0: Ja.
1: Ja, heerlijk.
0: Lekker. Nou, tot 12.

0: binnen en jij drukt mij een cadeautje in mijn handen ter gelegenheid van mijn verjaardag nog.
1: Ja, want dat was ik vergeten vorige week.
0: Maar dat ging ook vergeten. Je had het thuis laten liggen.
1: Ja.
0: Nou, echt zo lief.
1: Ja, heel leuk.
0: En gisteren in de winkel, druk bezig met gezellige klanten. En op een gegeven moment drukt die man mij iets in mijn handen. En dat is een cadeautje voor jou. Er zit een kettingje aan, een engeltje.
1: Engeltje, ja.
0: Helemaal gemaakt. Laten we samen de wereld een beetje mooier maken. Nou, facebook.com/eenbeetjeliefde. Ik vond het zo lief, joh.
1: Ja, heel speciaal, ja.
0: Echt, hij met zijn vrouw, toerist hier in Rijzen.
1: Ja, echt lief.
0: Ze pas op een huis, maar ik heb die mensen nog nooit gezien. En ja, waren echt hele leuke mensen. En ineens krijg ik dat in mijn handen.
1: Ja, echt lief,
0: wat een waardering.
1: Ja, zeker. Ja. Absoluut, ja.
0: Zullen we nog even teruggaan naar de zomer?
1: Nou, we hebben nog steeds zomer, hoor.
0: Ja, dat klopt. Maar ik bedoel, even toen nog vakantie was.
1: Ja, ja.

0: De Fortunes en we naderen bijna alweer de klok van 11 uur. Maar jij wil nog even wat vertellen, hè?
1: Ja. Nou, volgende week dan gaan wij namelijk contacten met Mark Schuitert. Hij is 19 jaar en hij doet namelijk met bouwsteentjes. En dat is een alternatief voor Lego. Maar weet je wat juist zo leuk is? Er is zelfs al een pijlmolen van Lego.
0: Echt? Oh, echt, dat ja. Is leuk, zeg.
1: Ja. En hij heeft gewoon zijn eigen website. Daar heb ik net even op gekeken. Ik vind het wel leuk om even te vermelden. Want volgende week dan gaan wij contacten met hem. En ik denk dat wij ook iets weg mogen geven van Lego.
0: Ik ben benieuwd. Nou, je spreekt ons weer na 11 uur. Even een nieuwe koffie erin doen.
1: Lekker.
0: Lekker. Dit is ABBA en Mamma Mia.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Filip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Filip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
6: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548 68

0: You're coming along.
1: Prachtig. Supertramp en School. Ja, weet je, het is ook wel triest, hè? Hier gaan dan de scholen weer beginnen en dan is er gelijk alweer zoveel grijzigheid buiten. En net barstte het ook los boven Rijssen.
2: Ja.
1: Wat een regen. Jammer, maar goed, goed voor de planten.
2: Zeker.
1: Niet klagen.
2: Ja,
1: we zijn Nederlanders en dan wordt er veel geklaagd.
2: Ja, is ook nog veel te weinig regen gevallen, hè?
1: Daarom. Jij zei al, de heide is nog niet helemaal echt mooi.
2: Nee.
1: Nee.
2: Het is, ja, het is gewoon nodig.
1: Dat is het.
2: Ja, zeker.
1: Nou, al die tot 12 uur kun je luisteren naar Radio 350 Regio Ruil. En vandaag dus zonder Gea.
2: Ja, helaas.
1: Maar jij hebt wel een woord van haar gekregen.
2: Ik heb wel een woord van haar gekregen.
1: Zullen we maar gewoon doen?
2: Zullen we erin?
1: Ja?
2: Ja, doe maar.
1: Nou. Ja, jij mag dat doen.
2: Ik mag dat doen. Ja, maar dat doe ik met alle liefde.
1: En jij wilde dat muziekje misschien erbij.
2: Ja,
1: zal
2: dat is wel
1: het muziekje
2: gezellig.
1: Erbij,
2: dat is wel gezellig, ja.
1: Even kijken of we dat muziekje houden even 1, 2, 3 kunnen vinden hier.
2: Oh, dat lukt jou wel.
1: Ik denk het ook wel.
2: Dat lukt jou wel. Kijk,
1: daar is het muziekje al.
2: Ja, leuk.
1: Nou, Hetty, ik zit er klaar voor.
2: Ja, jij zit er klaar voor. Nou, wij komen nog eerst even terug van vorige week. Vorige week hadden we het hennekleed. Een hennekleed. En dat betekende het dodenkleed. Vond het trouwens wel een beetje triest. Dodenkleed.
1: Dat is het.
2: Ja, absoluut.
1: Nou, wel bijzonder dat van een bruidsjurk dat werd gemaakt.
2: Dat wel. Want ja, jij en ik had ook in de gedachte, nou, misschien heeft het te maken met een doopsjurkje. Dat dacht ik ook. Maar dat was het dus niet. Maar vandaag heb ik ook gewoon weer een woord. Ik weet niet of het eigenlijk risus is. Ik ga er wel van uit. Jachtpot. Wat betekent jachtpot? Nou, Edelmira.
1: Jachtbot?
2: Ja.
1: Jacht is rijden en bot. Jachten haastig. Haast.
2: Ja, dacht ik ook.
1: Haast. Jachtbot. Wat betekent een jachtbot?
2: Wij hebben het niet. Dat is het eerste hintje.
1: Kun je het in een zin doen?
2: Ja, een jachtbot hoort echt bij een mannelijk figuur.
1: Ja.
2: Dat is mijn zin.
1: Oh, wacht. Misschien een voor de jagers een geweer.
2: Nee.
1: Nee?
2: Helaas, ik moet je teleurstellen.
1: Nou, dan laat ik het over aan de luisteraar.
2: Ja.
1: Maar het heeft wel een beetje met haast te maken.
2: Ook niet. Absoluut niet. Het heeft met een lichaamsdeel te maken.
1: Ah. Ja, ik krijg nou een antwoord binnen, dus nu weet ik het. Ja, dankjewel, Alides.
2: Heeft ook te maken met een lichaamsdeel?
1: Ja, dat ja, klopt. Okay.
2: Ja, ja. Alides, die kan er wat
1: dat
2: van.
1: Dat ding.
2: Ja. Ja.
1: Nou, Alides, jij hebt het goed.
2: Je hebt het helemaal goed. Nou, het is te doen, blijkt dus.
1: Ja, dat is het. Nou, als jij het ook weet, wat kunnen de mensen winnen?
2: Nou, een waardebon van 10 euro. En die mag dan besteed worden bij de slager. Bij Slagerij Goosen. Ik vermeld het maar even.
1: Ja, doe jij dat maar.
2: Dat doe ik gewoon. Okay. Het is al gebeurd.
1: Nou, dat dus.
2: Ik geef er dus ook niet meer hintjes bij. Want de goede antwoorden, die komen binnen.
1: Ja, ik ga nog een keer die draaiorgel laten horen.
2: Ja, doe maar.
1: Daar is die. En dan moet ik deze opstellen. Topzetten zo en dan ga ik naar het plaatje. Ik heb hem in het begin heb ik hem ook al laten horen, maar dan in een orgelversie en dat was wel makkelijk. Ah, deze is ook wel makkelijk als je het zo hoort.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, en hier kun je twee broodjes hot chicken winnen.
2: Ja. Met krokante kip, dillensaus,

0: Je mag doorappen, maar je mag het ook.
1: Bellen is ook altijd gezellig.
0: Ja. Krijg je Hattie aan de lijn? Oh, ik wil trouwens even vermelden over verjaardagen.
1: Ja.
0: Onze Joke Pels die was afgelopen maandag jarig. 87 jaar geworden.
1: Zo'n mooie leeftijd.
0: En op dit moment wordt zij opgehaald door mijn zus vanuit Ermelo richting Hilversum.
1: Wat leuk.
0: Ja, dus Joke nog van harte gefeliciteerd. En misschien wel leuk dat we even een plaatje voor haar gaan draaien.
1: Dat is ook leuk.
0: Ik laat
1: namens
0: de orgel is nu
1: gefeliciteerd.
0: Weg. Ja. Dankjewel. En dan gaan wij richting hierheen. En dan doen we deze.

0: Van Halen en Jump. Ik zag trouwens ook dat DAC gaat ook binnenkort iets doen. Met een fair. Ja, kunnen we misschien ook wel volgende week in de uitzending halen.
1: Ja, leuk.
0: Ja, Frank van Die. Klopt. Ja, hij stuurde wel een antwoord voor de draaiorgel, maar niet de artiest. En het is wel belangrijk dat je ook de artiest erbij vermeldt.
1: Zeker, ja.
0: Nou, jij had geen krant gehad, zei je?
1: Nee, het is altijd een dag later. Meestal is het dan donderdagmorgen of vanavond tegen 7:00 dat je het krantje krijgt. Maar ik ga nog even de groenten doen. In Nederland wordt er wel ongeveer 700, dus dat is heel wat hectare van deze groenten geteeld. Het is eigenlijk echt een groente van Nederlandse bonen. Hoofdzakelijk te krijgen in de periode van half juni tot half november. Deze groente die kan namelijk rauw gegeten worden. Hij kan ook gekookt gegeten worden. Wordt ook veel gedaan met een stampot. En dit bladgewas, dat is een nauw verwant van witlof. Deze plant, als die gezaaid is, en hij is een beetje zo, dan gaat de ambulance langs, bloeit hij met paarsblauwe bloemetjes. Om welke groente gaat het?
0: Vind jij het lekker?
1: Ik vind het heerlijk.
0: Ik ook.
1: En dan kan ik wel vermelden wat ik er allemaal door ga doen, maar dan wordt het geraden. En dan moet Gerrit weer zorgen voor een nieuwe. Dus ik ga er niet meer hintjes bij geven. En Gerrit had het erover, dat werd vroeger veel gedaan in oma's tijd met een papje. Nou, dat vond ik ook niet lekker.
0: Ja, ik wel.
1: Ja,
0: ja, leuk is dat.
1: Ja, dat ligt er ook aan wat voor een papje.
0: En wat ga je vanavond eten?
1: Ik heb nog een restje over van spaghetti. Patty doet spaghetti.
0: Maar dat is lekker.
1: Dat is ook lekker, ja.
0: Nou, weet jij om welke groente het gaat? Dan kun je nu appen of bellen. 0548-68-1010, ja?
1: Sorry, ga jij die groente vanavond eten?
0: Nee.
1: Wat ga jij eten?
0: Goeie vraag.
1: Moet je nog even over nadenken.
0: Nou, ik ga sowieso balletjes maken. Heerlijk in currysaus.
1: Ja.
0: En daarbij misschien wel spessieboontjes, want het wordt namelijk pittig. Spessieboontjes en pittig is ook echt heel erg lekker.
1: Lekker, ja. Ja, ik hou daar ook wel van, ja.
0: Ik denk dat dat wordt.
1: Oké.
0: Nou.
1: Weer met eten bezig, hè?
0: Wij? Nooit.
1: Nooit.
0: Ja, dat was vorige week ook lekker.
1: Zeker, ja.
2: Ik wou het.

0: Mooi, hè? Gewoon Litouwers met Bart de Graaf. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven...
1: Ja. Blijft mooi.
0: Absoluut. En zometeen contact met Freddy, onze weerman Freddy Paalman. En die heeft het vast wat drukker dan de afgelopen weken.

0: Ja!
1: Goedemorgen, Freddy. Ja,
2: goedemorgen. Goedemorgen.
1: Hallo, hallo, ja. Hallo. Fijn dat je er bent. Een drukke week voor jou, nu?
2: Ja, het wordt nu wel ietsjes drukker. Nou, drukker, dat betekent... qua weer is het heel, in één keer heel anders. Want vergelijking bij Wouter Kom, de vuur gewoon de weg naar mijn hart.
1: Nou, ja, echt hoor.
0: Echt,
1: hoor. Maar goed...
2: En het meest is natuurlijk dat die temperatuur, gelukkig die hitte, die wil gelukkig kwiet. Want de leu, ik was ook wel helemaal klaar met die
1: blijft hitte. Dat ook weg?
2: Ja, voorlopig wel. Ik heb en we kijken hoe ver ik kan kwieten. Dan zal tot begin september komt die hitte sowieso niet terug. En die 30 graden komt ook niet in beeld.
1: Oh, fijn, Freddy. Ben dus, blij mee.
2: Ja, de temperatuur bent eigenlijk nog een beetje op normaal niveau van tijd. Van joh, sowieso een beetje rond de 20, 21 graden. Dat is een beetje is normaal voor deze fase van het jaar. Dus is met en, wat de Bijbel zegt, ja, ik zeg het nooit vaker, maar je hebt gelukkig eindelijk weer regen.
1: Mm-hmm. Ja. Heel belangrijk. Yes.
2: Ja,
1: dat, lekker.
2: Ook, want zo, daar stonden we eigenlijk om te springen in regen. Want ja, het is enorm droog. Niet zo dat die regen genoeg valt, dat dan de droogte meneer afgelopen is. Dat moet natuurlijk wel in, want we hebben dikke 300 mm hout tekort.
1: Zo, dat is heel erg veel. Maar het mag van mij wel naar de nacht verplaatsen, de regen.
2: Ja, ik begrijp het auto. Allemaal kan regen de auto leven. S'nachts regen en overdag zonneke en mooi droog weer.
1: Ja, dat.
2: Maar toch gaat dat niet, helaas niet gebeuren. Ja, we hebben te maken met depressies. We hebben niet alleen nou die op ja, die seizoen wel op de weerkaarten, maar ja, ze kwam onze kaart niet op omdat hoge drukgebieden, die waren heer en meester. En die heeft natuurlijk voor dat geweldige hete en zonnige en die drukte zorgt. Maar de baken bent verzet en dat in dat nu de lage drukgebieden nu aan boord bent. Plus wat nog met waar is natuurlijk de warme zeewater van de Noordzee. 22 graden, is ook absurd warm. En het heeft ook gevolgen qua weer, want daar is het weer wel afhankelijk van. Want de buin die vanaf de Noordzee onze kant opkomt, die wordt extra nog weer gevoed met dat warme zeewater wat tegen die koele log aankomt. En zodanig dat ze vooral aan de kust wel flink wat buien, maar ook regen kunt verwachten naar in het binnenland. Het binnenland houdt ook gimmend minder water. Met de buien met men, maar toch, vandaag kreeg toch ook weer met buien te maken. Kan maar zo eventjes flink kunnen zitten. We hebben er net een hol, net een hart. Daar ging het eventjes stevig op. Daar ook een heel tiek meer zien dat zo mooi regen. En het is allemaal natuurlijk hartstikke welkom. Maar overdag op Patmos, ja, dan moet toch wel een paraplu of eventueel een regenjas bij ons hebben, want het is zo is dreur en zo hoog met een paar bunnen. Er kan zelfs ook nog een klap onweer zitten, dus hold er ook in de gaten. En dat bent van die verhaallijke verschulden. Echt zo'n platen die je niet, die konden ze er ook niet aan. Dan kan er zo in één keer een flits en boom, dat kan allemaal. Dus hold er met en zorg dat je paraplu dan niet uit hebt, want dat is natuurlijk lijmsgevaarlijk.
1: En hoe kunnen we dat in de gaten houden, die onweersbuien, via een app?
2: Ja, dat is gewoon via buienradar of hoe kun je het allemaal eventueel, is het allemaal wat te zien. Maar er kan een klap om je kan er eventueel tussen zitten. En wat te maken met die warme en kolenlog. Dus kan best wel goed geven, maar ik wilde toch eventjes een neum zodat je er ook van op de hoogte bent. Ja, dan gaat het weer gewoon zo verdampt voor een paar dagen. Dan komt de nacht, dan is het alweer terug. Maar dan houdt nog temperaturen van groot of dat zien. Dus het is mooie nachten om te koken. Eindelijk weer slapen. Je kunt de boel lus gewoon. En dan zei ik, weet het natuurlijk niet steeds natuurlijk, als ik in de ring ben, dan moet je het ook niet. Maar toch, aangenaam, slaap weer. En man, nog met je dezelfde dag vandaag, ook, dan ook weer een groot of 20, maar dan ook is de bunkaas nog vrij groot. Dus dan hol je nog eventjes, hol je nog hem. Dat geldt ook eigenlijk voor de vrijdag ook. Vrijdag van, hou ook vrijdag, ja, ook die bun, 19 graden zo ongeveer tot 20. En ook niet al te veel zin, dan hou vandaag nou, misschien man ietsjes meer. Ja, het weekend, zaterdag ook nog wel buig weer, wisselvallig. Ook dan een temperatuur van 18 tot en met 19 graden. Ja, en dan krijgen we het weekend, de zondag, die zit dan, zoals het nu voor steeds het beste eruit. Dan moet er als alles met zit, een ruim dag worden. En mooie temperatuur van de graad of 20, 21 graden. Dus dat is eigenlijk helemaal niks mis met. Ja, dan kijken we in de nieuwe week, hoe gaat het eruit zee? Ja, dan krijgen we dan vanaf zondagmorgen eventjes met een hoge drukgebied te maken. Nu hoort dan dat dan zondag en ook maandag dan eventueel droog is. Maandag een mooie dag met felle zonnen, een graad of 1,20. Ja, in de Noord blijven we toch een beetje wisselvallig. Hou dan die dagen. De Noord, dinsdag, woensdag, tot donderdag neem ik hem met. Nee, tot de 27e augustus is het toch al een beetje een wisselvallig weer. Ik heb er geluid, want zo weet het begint man, het is de laatste dag van de hondsdagen. Daar komt er nog 10 kattendagen achter. Nou, dat is meestal die kattendagen met regen begint. En hij meestal in die 10 dagen ook wisselvallig weer. Dus wie weet komt het. Ja, het is heel gauw. Als we een paar dagen achter elkaar regent, ja, dan moet ik er heel gauw klaar met. Want dat mag we een keer weer meer zonne komen. Ja, dat wil. Maar op dit moment, ik denk dat iedereen er maar heel blij mee is.
1: Dat klopt. En je kunt ook weer lekker wat ondernemen.
2: Ja, zeker. Ja, in de tuin ook. Het was allemaal mul en alle dingen meer. Ik heb gelukkig op fiets. Ik heb mooi weer schone maag geschoffeld. Dus zodat de regen er weer mooi in kan trekken. Dus dan kun je weer mooi. Ja, hij speelde weer mobiel. Maar ik heb toch eens met verbazing gekeken. Nog in Roetje, waar ik altijd met de hond loop. Als de hond uitlaat. Dat het geus toch al heel. Wat echt dood was. Toch alweer hier en daar. Zeker alweer een groen sprietje.
1: Ja, je ziet het gewoon okay. Groen. Maar weet je, lang geleden. Gewoon eigenlijk, dat viel mij op ook vroeger. Dan had je ook dat alles verdord was en geel. En het was allemaal niet zo bijzonder. Het was gewoon. Ja. Dat wist je gewoon in de zomertijd. Dan heb je gewoon verdorde.
0: Ja, dat klopt.
2: Maar dan verbaast me toch dat toch nog de vuur, toch die regen, toch, wat er opkomt toch heel snel alweer. Ja, het geus is van bomen dood, maar die wortels die leven ervan. Maar zo als dan weer voldoende vocht komt, ja, dan loopt ze een zware uurtje en dan komt er weer een nieuw geus. Ja, voor de bomen, kun je het maar zeggen, een heleboel bomen die hebben blad te vallen, dan komt het eigenlijk al wat te laden vuur. Ja, en ook voor de mais. De mais, ja, de boeren die op tijd de mais hebben het bos, die mais, dit zit nog aardig goed, maar heel veel boeren hebben ook wat later dan. Ja, en ja, langs zijn die meisjes allemaal kritisch. Ja, het is allemaal meer dood dan aan de lijn. Mm-hmm, dus ja. Allemaal van die hele kleine kolfjes. Ja, dat is, nou is het helaas, ook op de ring helaas te laat.
1: Ik heb de naakslak alweer ontmoet.
0: Ik ook, een hele grote. Oh, vreselijk.
1: Dan denk ik, regen onderweg.
0: Bijna binnen.
1: Nog meer regen, maar dat geeft niet.
2: Nee, maar zo kun je zien dat de dieren ook uit weer vochtiger wordt. Dan zie je dus ook weer die naakte slakken komt weer.
0: Oh, ja. Beest.
2: En wat er over een dag kunnen, die sta je nog niet zo op je stillen. Maar ook, omdat het nog vochtig is, dan bent er ook andere insecten die we zo wel heel graag stekken. De munt.
0: Ja, klopt. Die zijn er ook weer. Ja,
2: die komt met zo'n vochtig weer. Laatst met die, al die dreugde. Toen zag je toen geen mug. Want die mug die wil leven graag boven wat water. Of mm-hmm. En dan kunnen ze eiken slingen. Maar dus nu, houd dan in de gaten dat je voor je hij slaapt gewoon. En je slaapkamer nog controleert. Want die kunt na nacht op de kring. Nou, de kop geen zoen.
1: Nee, maar jij hebt jouw eigen tuin lekker geschoffeld. Maar ik heb ook nog een tuin, hoor. Dan mag je ook best wel even schoffelen. Ja. Hey Freddy, dank je wel. En een hele fijne week gewenst. En tot volgende week.
2: Ja, dan wens ik jullie ook allemaal een hele goede week. Ook de luisteraars een hele goede week. En volgende week woensdag is ook weer rond. Is dezelfde titel rond de klok van 11:30. Dan is er weer een nieuwe update van het weer. En dan gaan we eens kijken wat dan het weer voor ons e-pad wordt. Dus we zijn een prettige dag verder. En tot volgende week.
0: Jij ook, Freddy.
1: Jij ook, Freddy. Tot volgende week. Dag.
2: Tot volgende week.
1: Doeg. Ja, erg leuk. En hij heeft het ook in dialect gedaan.
0: Leuk,
1: dat is ook zo,
0: leuk.
1: Zo leuk, ja. En ik heb een verzoekje gekregen van Bert Haarman. Hij wil heel graag, is ook schitterend, van Voltooid Verleden Tijd. Nou, hier is hij.

0: Speciaal voor Bert Haarman, omdat hij deze graag wilde horen. Deze prachtige plaat van Voltooid Verleden Tijd is ook schitterend. Ja, Hetty, zullen we nog een keertje die groenten doen? Of zeg je van...
1: Die groenten heb ik net gedaan. Ik ga nog even de prijsvraag voor het grote warenhuis doen. Met het rode logo. En dat is goed voor een slagroomtaart voor 8 tot 10 personen. En die mag dan aanstaande zaterdag opgehaald worden. Daar komt-ie. Wie presenteerde de datingshow op Goed Geluk? Wie was deze dame?
0: Ik had het even niet geweten meer. Slecht, hè? Volgens mij keek ik dat ook helemaal niet.
1: Ik wel. Vond het erg leuk. En die dame ook. Dus dan weet je al wat het een dame is.
0: Ja, ik was toen 18. En ja, wat doe je met 18? Dan ga je de straat op.
1: Jazeker. Ja, ik was wat ouder, hè?
0: Nou, niet zo heel veel ouder.
1: Nou.
0: Ja, toch wel?
1: Echt wel.
0: Zal ik nog een keer die draaiogen laten
1: doe dat
0: horen?
1: Maar. Doe dat maar.
0: Nou. Even zo. En dan ga ik hem nu instarten. Luister goed. Welke plaat is dit? Goed voor 2 broodjes hot chicken.

0: twee vrienden.
1: Yes, dat is een goeie.
0: Dat is de uitvoerende.
1: Ja.
0: Ook een leuke man.
1: Zeker,
0: ja. Nou, welke plaats? Goed dus voor twee broodjes naar keuze. Met hot chicken. En wij zeggen vaarwel tegen de draaiorgel. En wij zeggen hallo tegen... Miles Smith en Niall Horan.

0: goed, dit was... even kijken. Drive safe. Ja, jij mag, want we waren met dat woord ook bezig.
1: Ja, dat ga ik er nog even ingooien. Dat ga ik nog even vermelden. Het Riesense woord. Wat betekent jachbot? Wat betekent jachbot? En dat heeft alles te maken met een mannelijk figuur. Wij als dame, als vrouw, hebben dit niet. En het heeft ook te maken met een lichaamsdeel. Nou.
0: Nee, ik had dat echt nooit geraden.
1: Ik ook
0: echt
1: niet.
0: Gewoon niet.
1: Niet. Nee, ik ook
0: maar
1: niet.
0: Maar wat is een...
1: Een jachtbot.
0: Een jachtbot.
1: Ga ik het vermelden?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Nee.
0: Nee, nog niet.
1: Dat kan nog, hè?
0: We hebben nog 10 minuten.
1: Ja, de goede antwoorden kunnen nog verder binnenkomen.
0: Ja.
1: Het wordt geraden. Dat ga ik er wel bij vertellen.
0: Ja.
1: Ik heb liefst nog meer goede antwoorden.
0: Kom ik aan met een jachtgeweer?
1: Dat slechte. Jachtgeweer. Ja, of een jachterig iemand.
0: Ja,
1: iemand
0: die, dus die, ook
1: die druk is of zenuwachtig. Ja.
0: Nou, net jachterig. Hoorde jij je Drive Safe trouwens van de Miles Smith en Niall Horan. Nou, dus wat is een jachtbot?
1: Ja.
0: Kom maar door. Nou, ik had het echt niet geweten.
1: Nee.
0: Maar wel leuk dat de mensen het wel weten. Maar ja, als je hier vandaan komt, hè? Maar dat jij dat dan ook niet wist.
1: Nou, ik zal je vertellen. Ik kreeg het goede antwoord van Gea dus vanmorgen binnen via de app. En ik vroeg het aan mijn mannetje. Maar die wist het ook niet.
0: Hè?
1: Die wist het ook niet.
0: Is het dan zo oud, Riesens?
1: Ja, dat is gewoon heel oud.

0: kunnen er wel hintjes bij nog geven. Het zit een beetje tussen de jukbenen. Heet je die dingen zo hier?
1: Ja, dat
0: wel. En dan iets hoger?
1: Vlak bij je nek. Dat is makkelijk. Het heeft ook te maken met volwassenheid, hè?
0: Ook dat, ja.
1: Ja.
0: Ja, en mannen die hebben het.
1: Ja.
0: En Gerrit had net ook heel veel gesproken over dat fruitsoort.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, want dat zit er ook in. Dat komt er weer voor, ja.
1: Nou, nog niet geraden. Ja, het wordt al geraden. Maar
0: ja, precies.
1: Genoeg eentjes nou bij
0: genoeg
1: deze.
0: Genoeg eentjes, yes. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, je hebt nog 1 platentijd om mee te doen. Dus wat is een jachtbot? Nou, de groente. Ga je die nog doen? Het is groen?
1: Ja, het is groen. En het bloeit met paasachtige blauwe bloemen. Het kan rauw gegeten worden. Het is ook een variant van witlof. En ik vind het heerlijk als stamppot.

0: Ja, geweldige plaats. Echt waar. Moving to the Sun. Ja, nee, anders moet ik lachen. En waarom moet ik lachen? Ja, gewoon door mijn eigen uitspraak met dat jachtpot.
1: Ja, oké.
0: En dat appel erin zit.
1: Ja, maar het klopt allemaal. En ik ga het nou ook gewoon vermelden. Want ik heb inmiddels dus loodjes gemaakt. Het jachtpot. Ja, dat betekent namelijk dat is echt iets voor een man. Mm-hmm. Dat heeft een man. Adamsappel. Dat betekende dat.
0: Ja, hoe kom ik dan bij geweer? Maar goed,
1: ik weet het ook niet. En de winnaar is Karel Jagersma. Dan het orgelmuziekje. Ja, dat ging natuurlijk om Danny Christian. Heb ik dat goed? Mm-hmm. Met Rosamunde. En de winnaar is Jan Smalbrugge. De plant. Ja, dat ging natuurlijk om Andijvie. En dit is een winnares, Jannie Schippers. Dan de vraag voor het Grote Warenhuis. Wie presenteerde de datingshow op Goed Geluk? Dat was natuurlijk die leuke dame, Carrie Tefsen. En de winnares is Chantal Kuipers.
0: En heel erg leuk, ook voor de mensen...

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.
0: 92.3 FM.
1: 92.3 FM.

0: 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

Range.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat hij zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen.

0: ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 4 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van

0: Assurantie, verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
4: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
3: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
5: Vorig jaar was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
3: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond een non-stop aangepaste uitzending. Jullie horen mij dan ook niet meer. Volgende liedje wat ik heb meegenomen is Chris Stapleton.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt. Werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
3: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
5: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in een stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
3: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn

bitch met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

gedroomd, ziet uw kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog, vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.